0: provincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. No.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

stand for.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle, waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle, waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. 1, 2, 3, 4.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI, van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. So now is your

0: Winkels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen. En dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een 3e verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Check it out.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de 2e verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Eindhoven 5 minuten vertraging bij Sint-Michielskerstel. 5 minuten bij A58. Vlissingen, Bergen-op-Zoom bij Afrit Kruiningen door een ongeluk. De weg is weer vrij. En er staat een file op de N289 Goesputten bij Kruiningen 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afrit Tolen en Hoogrijden 7 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knoopend Markiezaad 7 kilometer file en een kwartier vertraging. A59 Knoopend Zonsdeel richting Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder 7 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 20 minuten vertraging tussen Knoopend Kunderberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: changes.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: sluiten.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaad 5 kilometer richting Tilburg vanuit Breda. De A58 kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Bavel, 8 kilometer file. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging in 6 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik 7 kilometer, 10 minuten extra. A76 Leen-Duitse grens, een kwartier vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: you down.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 10 minuten vertraging tussen Afrit Gelderbals en Zaltbommel, 6 kilometer file. De A2 Eindhoven Maastricht bij Leende, 5 minuten vertraging en 4 kilometer file. A58 Breda Tilburg tussen Ulfhout en de Reesels, 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A58 Tilburg Breda. Bij Knopend Galder, 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Haps en Malden, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zou aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Vrede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Kijk.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: that won't work. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 5 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer even vrij met een vertraging van 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Rijden 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race op 4 kilometer met een kwartier op het hart. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: DJ don't.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging daar op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide ook een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Voor Ulf van Hout 10 minuten extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land. De A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de pro-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. Via Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulf van Hout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Ja.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 60 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen nog, de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Hogerheide staat een vrachtwagen met pech, vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda nu.
1: Breda nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Seit 2000 jaar.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling...

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
0: Dit is Breda nu.
1: Breda nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Seit 2000 jaar.

0: en kijk wanneer het jou komt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de 3e keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen, paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 consumenten teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is. zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: tonight.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrum van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. Verdachte, 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat de installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden en daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: is jezelf kwijt.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident.

0: Twee verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachten. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

voor het laatst uit Breda. Volg Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: High end, so high end.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle, waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Breda nu.
1: Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.